0: Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
5: Het station met de meeste muziekvariatie
6: en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
6: SNB.
5: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Folen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor bibliothecarissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Say one for the trouble, two for the time. Come on.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en re-enactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de achtste barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 4 juli klinkt er weer prachtige muziek vanaf de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Echo van het Zuiden op, een veelzijdig muziekvereniging uit Eindhoven. Onder leiding van dirigent Danny Notemans brengen zij een breed scala aan nummers. Variërend van de klassieke stukken tot populaire hits. Zij staan bekend om hun regelmatige optreden in de regio en weten altijd voor een gezellige sfeer te zorgen. Kom en geniet van dit muzikale aanbod op zaterdag 4 juli van 2 tot 4 uur in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

gezeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
10: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Het was Roland Verstappen met Walsen met jou in de 2025 editie. Want er zijn er nog wat, wat edities van, zeg. Afgelopen decennia zijn er zo'n 3-4 versies van uitgekomen. En dit is dan de, wat Roland betreft, de definitieve allerbeste versie. Dus hij gaat er zelf voor. Dat mag. Moederplaat. Ik heb hem gedraaid in de uitgebreide versie. Het is maar een paar minuutjes langer. Een paar seconden langer, moet ik zeggen. Maar hij is leuk. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het live jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Er is een nieuwe gehoord. Maar nu een oude draai uit 1980. Van de groep Somerset. Dit is Mi Amor.

Somerset in 1980 was dat. En Mi Amor. Nou, mooi plaat. Ik meen dat ze uit de country vandaan vertrokken waren eigenlijk toen destijds. 1964. Dit was de eerste keer dat je hem gaat horen in echt stereo. Jay and the Americans, Come a Little Bit Closer.

Jay en The Americans in True Stereo, zoals het heet. Dankzij Pierre 61 is dit prachtig mooi stereo geworden. I Come a Little Bit Closer was dat. Muziek van Sean Smith. Dit is Feel This Love. In 2025.

Voor het album Only Love kreeg Matt Pop de beschikbare tapes die er nog waren van Love, om die te remixen in wat nu inmiddels uitgekomen is als Only Love. Mooie cd geworden met heel veel mooie bekende en minder bekende Love nummers erop. In de Matt Pop stijl gemixt. Helemaal klaar voor de 21ste eeuw. Dit is de Carney Band in 2021 en de klassieker If I Thought You'd Ever Change Your Mind.

Dat is het nummer van Cameron. En we hoorden de Carney Band. En If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Er zijn heel veel versies van. En een van die versies is afkomstig van Agneta Valskuk. Die gaan wij niet draaien, want we gaan er wel terugbrengen op de radio. Met deze uit 2013. Back on your radio.

mij te schrijven deze week is Sueli de Melo. Met een nummer, beetje letterlijk getint, Mi Amor Argentum. Zindy.

Dusty Springfield en Little by Little. Worden wij 1966 uit mijn hoofd zo. Ergens opgediept uit de spelboeken. Ja, Monique Smit is dit. In 2025, in de zomer, heeft zij een carousel.

grootspraak allemaal natuurlijk. Want dat hou ik niet lang vol. Op een gegeven moment zo tekeer gaat. Bovendien, je baas zul je heel snel gaan ontslaan. Want als jij elke keer opbelt van... Het lukt me niet vandaag. Nou, dan denk ik heel snel van... Weet je wat, bekijk jij het maar. Zoek jij maar wat anders dan. Ga maar zingen over een carousel dan. Muziek van... Uit 2017, een plaat die eigenlijk in 1981 een hit was voor ABBA, One of Us. Hier is Hazel Dean.

Het worden wij One of Us. De productie van Bert Pop, de man die elke ABBA-plaat in een moderne dansplaat omtovert, zonder dat op een gegeven moment het origineel geweld aan te doen. Dat heb je ook kunnen horen eigenlijk. Ja, een van de wonderlijke dingen die ik altijd weer zie gebeuren is bij de opsomming van de beste festivals in de zomer. Dan zijn er gewoon een aantal, worden er een heleboel festivals genoemd. Maar er zijn altijd een aantal festivals die altijd ontbreken. Die worden nooit genoemd. Ook al komt er 50.000 man op zo'n festival, ze worden gewoon niet genoemd. Ik heb het over Castlefest in Lisse, op de Keukenhof. Of bijvoorbeeld Fable & Fantasy in Emmen. Elvia in Arsen. Er zijn wat van dat soort festivals. Folk Fantasy festivals zijn dat. Waar heel veel mensen op afkomen. Maar het wordt nooit genoemd in de in de festivaloverzichten. Nou, we gaan een paar dingen doen die een paar platen draaien die op die soort dat soort festivals te zien en te horen zijn. Hier is Scrum, een van de grootheden in Nederland. All for one and one for all.

0: best. We lopen uit en we krijgen daar gigantisch op onze flikken.
1: Power Folk uit de Nederland van Scrum worden All for One en One for All. Dit zijn D'Artagnan samen met Candice Knight van Blackmore's Night. We're gonna be drinking. Een sapje natuurlijk. Een frisdrankje en...

D'Artagnan uit Duitsland en Kenneth Knight uit de States worden gezamenlijk We're Gonna Be Drinking. Muziek van DJ Rufus in 2025. Hier is Africa.

DJ Rufus en de jingle mix van Africa in 2025. We blijven in dat jaar met Fleur en de titelsong van de film Dochters.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Bond Jan Berg.

en meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

De hit van Peter Koelewijn en zijn Rockets uit 1981. De live uitvoering van Klap maar in je handen. En het werd een gezelligheidje hoor. Hedendaagse muziek van Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: De muziek van Shakira en Burna Boy. Die Die was de titel van de platen. Volgens mij had dat iets te maken met een of ander voetbaltoernooi dit jaar.
1: Ouwe meuk!
0: Dan gaan we door. David McWilliams uit 1967. The Days of Brody Spencer.

0: Ja, wat we muzikaal en klassieker noemen, deze 1967 van David McWilliams, The Days of Pearly Spencer.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, dan gaan we naar 2003 met de feestmuziek van Frans Bauer. Heb je even? En voor wie dan? Ja, voor mij. La, la, la.

0: Hartstikke idee. Frans Bauer, heb je even voor mij alweer 23 jaar oud die plaat? Waar is de tijd gebleven?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Maar 2012 met Treintje Oosterhuis. Dit is Happiness.

0: Muziek van Treintje Oosterhuis tegen het 2012 Happiness, de titel van deze plaat. Ja, Treintje, dominees dochter als ik het wel heb. Hè. Dominee Amsterdam was haar vader. Niet dat het er iets toe doet, maar het is gewoon zo.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Esther van Kommer. I don't wanna wait no more.

0: Esther van Kommer en de nieuwe plaat I Don't Wanna Wait No More.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1993 met Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking.

1993, de muziek van Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking. Wij gaan op na het half uur met muziek uit de jaren 70. 1978, hier hebben we Patrick Suet. I got a feeling.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-15-57-3049.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond!

En dat was hem, deze van Maybooks. Even terug naar het jaar 1989 met hun hit Mano uit het jaar. Fijn dat u nog steeds bij bent, de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan hedendaags werk draaien. De winnaar van The Voice 2026 hebben we hier zo, Ruben Hillen en zijn plaat 20 Seconds. I've got 20.

0: be with you. De muziek van Ruben Hillen, zijn eerste solo plaat, 20 seconds to hier op de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Dus gewoon lekker oude meuk. De Doors, we gaan 1967. Your Lost Little Girl.

0: Jim Morrison en zijn band The Doors. Your Lost Little Girl, even terug naar het jaar 1967.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Ja, die muziekselectie hoppen wij naar het jaar 2002 met Gloriella.

0: En met een knal zwieven ze hem eruit en deze Gurriella en Ligaya. En dat kwam het jaar 2002. Tijd voor weer wat nieuws.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Inderdaad. De East Collectors aan een nieuwe plaat. Samen met Gudrun Moeilijk. Flashback, de titel van deze lekkere plaat. Ja, die naam kan ik gewoon niet uitspreken. Van Gudrun. Het is Deens. Mijn Deens is niet helemaal lekker.

0: muziek van The East Collector samen met Gudjun Solja. Als ik het Deens een beetje probeer uit te spreken. Leuke plaat in ieder geval met de titel Flashback, inderdaad. En wat gaan wij doen?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Bidding?
0: Ja, gezellig gaan we het houden. 2021 de muziek van Adele. Can I get it?

Jazeker, in 2021 komt het uit. Adele. Just come and get it. Inderdaad, Can I Get It was de titel van de plaat. Ja, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ook dat is alweer het geval. Ook nu weer Time Flies When You're Having Fun, hè, zeggen ze altijd. Het was een meer uurtje lang bond op je radio toestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen. Ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar geknutseld. En aan elkaar gepraat, ook dat nog. Ja, wat wil je nog meer, hè? Goed, mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk ook altijd. Janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen en u ook uiteraard te gaan vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar de jaren 70, het jaar 1971 om exact te zijn, met Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. En daar hebben we nog een nieuw werkje van Marianne Kurt. Just Take Me Away. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende mond. Then I Do Another Try.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

deze o zo moeilijke maandag, 27 juni 2026. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in werk gaan. Een hele goede morgen. Welkom bij de ochtendshow. Met het komende half uur Fleetwood Mac, een blokje shownieuws.

online, and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

0: openingstrek van het album Tango in the Night, woorden uit 1987. Big Love van Fleetwood Mac. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje
1: shownieuws. Jay-Z is dit najaar de spil in een gloednieuwe achtdelige documentaire serie op HBO Max. In de nog ongetitelde reeks blikt de iconische rapper, wiens echte naam Sean Corey Carter is, samen met de legendarische producer Rick Rubin uitgebreid terug op zijn indrukwekkende muzikale loopbaan. Het tweetal werkt al decennia lang nauw samen en zal in de serie dieper ingaan op de totstandkoming van Jay-Z's grootste hits, zijn scherpe songteksten en zijn persoonlijke levenservaringen. Lionel Richie heeft 2 concerten van zijn gezamenlijke tournee met Earth, Wind & Fire moeten uitstellen vanwege gezondheidsproblemen. De legendarische zanger werd afgelopen woensdag tijdens de touraftrap in St. Paul plotseling duizelig en onwel, waarna het optreden voortijdig werd afgebroken en hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens de drummer van Earth, Wind & Fire was er vermoedelijk sprake van uitdroging. Artsen hebben Richie strikte rust voorgeschreven, waardoor de shows in Chicago en Columbus vooralsnog zijn afgeblazen.

en Jamaican. Maar we gaan eerst naar het radiospel van Eve of the War. Doen we in 1978 met Forever Autumn van Just.

0: Bananarama.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag wordt het 22 graden in de kustprovincies tot nog 27 graden in het oosten en zuidoosten. Daarbij waait er een matige wind uit het noordwesten en bestaat het weerbeeld uit zonnige perioden afgewisseld met een enkele bui. Morgen daalt de temperatuur nog wat verder en het wordt 21 tot 24 graden bij een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui. De rest van de week hebben we met normaal zomerweer te maken. De maxima liggen rond de 23 graden met wolken, zon en af en toe een bui.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant vandaag en morgen in het Philipsstadion is afgelast. Vanwege de veiligheidsrisico's voor het publiek heeft de gemeente de vergunning van het concert ingetrokken. De organisatie van bij ons in Brabant had wel maatregelen genomen om het concert toch door te laten gaan. Zo waren er watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Het aantal reizigers dat per dag met de bus reist in de regio Eindhoven moet verdubbelen de komende 3 jaar. Op dit moment reizen er dagelijks 150.000 mensen met de bus. Door de nieuwe HOV-lijnen en de groei van de regio moeten dat er 300.000 worden. De provincie steekt de komende jaren miljoenen euro's extra in het OV om de kwaliteit daarvan flink te verbeteren en onze snel groeiende regio bereikbaar te houden. Een gespecialiseerd reddingsteam van Urban Search and Rescue is vanmiddag vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Venezuela. Het team wordt ingezet om mensen op te sporen en te redden in rampgebieden die onder het puin liggen of vastzitten. Venezuela werd gisteren getroffen door een zware aardbeving. Het team bestaat uit 65 hulpverleners en 8 honden die in het dagelijks leven werken bij politie, defensie, brandweer en op de ambulance. 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De 5e man is wel vrijgelaten, maar blijft verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op 1 wachtlijst te staan. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen apart een plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. En voor dakloze arbeidsmigranten is het met deze hitte echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter juist bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat opvang het hemeltje dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit...
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

1987, I Hear the Rumor van Bananarama. Hier bij de ochtendshow op die o zo moeilijke maandag 27 juni 2026. We staan aan de start van de nieuwe werkweek, waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we muziek van Aerosmith, Lost Frequencies. En rond 19:15 gaan we een nieuwe artiest van de week aan je voorstellen. Maar we gaan eerst terug naar 1979 met een nationaal product. Hier is Diesel en Going Back to China.

Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een warme 35 graden Celsius. Terwijl Albanië 37 graden Celsius en Cyprus 28 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Richting Centraal- en Noord-Europa heerst de flinke wisselvalligheid. Want in Polen en Finland trekken pittige onweersbuien over bij temperaturen van respectievelijk 40 graden Celsius en 28 graden Celsius. Terwijl België een droge en aangename zomerdag beleeft met een maximum van 26 graden Celsius. Morgen klaart het in Centraal-Europa na de buien flink op, waardoor het in Polen overgaat naar een drogere 31 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en zinderende zomerweer moeiteloos stand met maxima van 37 graden Celsius in Albanië en wel 38 graden Celsius in Spanje, terwijl het noorden en oosten van het continent juist wisselvallig blijven met aanhoudende regenbuien in het noorden van Rusland, 22 graden Celsius en een

in de hitlijst van 1989 hier bij de Ochtendshow. Waar we zometeen een nieuwe artiest van de week voor je hebben klaarstaan. Maar eerst Lost Frequencies en Zonderling. Dit is Crazy uit 2007.

Dat betekende de doorbraak voor Kylie Minogue. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 27 juni. Die we aftrappen met Dan Hartman en Relight My Fire. Dit uur nog onderweg Peter Gabriel met Steam naar The Brother Beyond en The Harder.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditie trimloop. Loop gezellig mee in het Joe Man Bos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditie trimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Conradi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radio nieuws.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel.

0: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Radio SNB.

deze maandagochtend, 27 juni 2026. Met het komend half uur voor je onderweg, de Imagine Dragons. We hebben een blokje shownieuws, Daryl Hall, Stevie Wonder, The Motels. We kijken in de hitlijst met Anator. En we hebben Joel Corey, David Guetta en Bryson Tiller in één blikje gestopt met What Would You Do uit 2022. Dat na je onderweg hier bij de ochtendshow met nu deze van Gillian Lennon, de zoon van, uit 84 is dit Too Late For Goodbye.

0: jaar geleden met The Imagine Dragons met Whatever It Takes. En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje
1: shownieuws.
2: David Clayton Thomas is woensdag in een ziekenhuis in Toronto overleden. Het overlijden van de legendarische Canadese zanger en voormalig frontman van de jazzrockband Blood, Sweat & Tears is door zijn publicist bekendgemaakt aan de Amerikaanse media. Clayton Thomas begon zijn muzikale loopbaan opmerkelijk genoeg in de jaren 60 met optredens in gevangenissen, alvorens hij naar New York trok. Zijn rauwe, krachtige stemgeluid tilde de formatie naar de absolute wereldtop, wat begin jaren 70 onder meer resulteerde in het winnen van 2 prestigieuze Grammy Awards. Daryl Hall heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij onlangs een succesvolle niertransplantatie heeft ondergaan. De zanger en oprichter van het legendarische popduo Hall & Oates deelde dat de ingreep al een paar weken geleden heeft plaatsgevonden en dat hij zich inmiddels stap voor stap beter begint te voelen. Volgens zijn behandelend artsen is de operatie geslaagd. Hall verwacht over een paar maanden weer volledig de oude te zijn en sloot zijn bericht hoopvol af met de belofte: maak je klaar voor meer muziek.

Een top 15 notering uit de top 40 van dit moment. Amateur met Talk to You. Zometeen de Nederlandse weersverwachting. En we hebben in het vooruitzicht Jonas Blue en Dakota met Fast Car. Nu uit 2022, Joe Corey, David Guetta en Bryson Tiller. Here is What Would You Do?

0: Het weeroverzicht.
1: Vandaag worden 22 graden in de kustprovincies, tot nog 27 graden in het oosten en zuidoosten. Daarbij waait er een matige wind uit het noordwesten en bestaat het weerbeeld uit zonnige perioden, afgewisseld met een enkele bui. Morgen daalt de temperatuur nog wat verder en het wordt 21 tot 24 graden bij een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui. De rest van de week hebben we met normaal zomerweer te maken. De maxima liggen rond de 23 graden met wolken, zon en af en toe een bui.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergrauw. Bij recreatieplas Aquabest is gisteravond een vechtpartij tussen twee groepen geweest. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze liep hoofdletsel op en moest naar het ziekenhuis. De ruzie vond plaats bij beachclub Sunrise. Het is niet duidelijk waarom die ontstond. De politie heeft getuigen gehoord, maar nog niemand aangehouden. Het bouwproject van wooncomplex Sky in de Eindhovense wijk Eckart krijgt een nieuwe ontwikkelaar. Eigenaar Sonneborg heeft het verkocht aan Amvest Living and Care, meldt het EID. De reden daarvoor is niet bekend. Aan de Orionstraat komen 123 zorgwoningen in combinatie met een nieuwe protestantse kerk. Die komen op de plek van de huidige kerk, die later deze zomer nog wordt gesloopt. De Eindhovense D66-fractie wil dat de nieuwe middenberm op de Leenderweg wordt aangepast. Nu parkeren veel mensen hun auto daar, terwijl dat helemaal niet mag. De nieuwe berm werd 8 maanden geleden aangelegd als onderdeel van de grote werkzaamheden aan de Leenderweg. Maar hij leidt volgens D66 vooral tot verwarring en daarom heeft de partij gevraagd of het nog anders kan. Het Gildeplein in Geldrop wordt opnieuw ingericht met meer groen, schaduw en zitplekken. De gemeente heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt. In het nieuwe plan komen onder meer extra bomen en plantvakken met inheemse beplanting. Daarmee moet het plein koeler worden en wordt de biodiversiteit vergroot. Vanaf komend seizoen staat de naam Brainport op het shirt van Helmond Sport. Met de samenwerking wordt de zichtbaarheid van het merk verder vergroot in de regio. Volgens Brainport Development draait de samenwerking om het verbinden van bedrijfsleven, sport en maatschappelijke initiatieven in de regio. En daarbij moet de gezamenlijke uitstraling van Brainport bijdragen aan meer herkenbaarheid buiten de regio. En restaurant Smaak in Geldrop krijgt per september een nieuwe chef en maître. Rowin Geurt en Marcia de Bruin maken dan de overstap van 2-sterrenrestaurant Jam in Gemert. Allebei hebben ze flink wat ervaring, bij Jam, maar ook bij De Lindenhof in Nuenen. Volgens de eigenaar van Smaak betekent hun komst een echte versterking voor het restaurant. En dat was het. Minieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

uur begonnen van de ochtendshow voor deze maandagochtend 27 juni. Met zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Nu eerst de klassieker uit 1979, McKinson en Lavender Blue.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag start de week in New York met kans op een bui bij 29 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met een warme 34 graden Celsius. In Washington D.C. valt er eveneens een bui bij 31 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon volop met een heerlijke 25 graden Celsius in Los Angeles, een zonnige 31 graden Celsius in Miami en een warme 36 graden Celsius onder een strak blauwe hemel in Las Vegas. Morgen blijft het wisselvallig met kans op een bui in New York bij 31 graden Celsius en in Washington D.C. bij 34 graden Celsius. Richting de woensdag klaart het in Washington D.C. prachtig op naar een zonovergrote 39 graden Celsius. Terwijl ook Chicago mag rekenen op een stralend zonnige dag

hitlijst van 1995 met een nationaal product van Charlie Lanois en Mental Tio. You're Together in Wonderland hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Nu is Nina Simone, hier is Ain't Got No.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 29 juni 1948. Ian Paice, de legendarische drummer en medeoprichter van de Britse rockband Deep Purple, werd geboren in Nottingham. Hij is de enige muzikant die op elk album van de band heeft gespeeld en staat bekend als een van de meest invloedrijke rockdrummers aller tijden. 1963. De Japanse zanger Kiyo Sakamoto bereikte de eerste en enige Japanse artiest ooit de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer Sukiyaki. Het nummer werd wereldwijd een symbool voor de Japanse popmuziek in de jaren 60. 1985. Tears for Fears bereikte nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten met de tijdloze klassieker Everybody Wants to Rule the World. Dit nummer groeide uit tot een van de meest herkenbare popliedjes van de jaren 80 en bevestigde de status van de band als wereldsterren.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Folen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. €3 voor de bibliothecarissen en €5 voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20. Stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.

0: Hey, wat leuk zeg. Hè? Dat was ze weer. Daar gaat ze weer. Diana Ross met het haar zo in het bos. Diana Ross met Upside Down.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Lekkere pittige tante. Nou, en daar houden we van. Ook op de radio. Natuurlijk, lieve luisteraars. Leute van heute. Hoe niet van gisteren. Alhoewel is de muziek natuurlijk wel van gisteren. Lekker terug, hè. Oh, heerlijk terug in die goede oude tijd, lieve mensen. Toch? Elke dag weer op je radio. Wees welkom terug in de voltooid fonografische verleden tijd. Dit is de middelachtige Roos.

Of het zijn de kabinetsleden, of het zijn de DJ's. Toch? Ja, die kletsen wat af, hè. Spooky en Sue, begin jaren 70. En you talk too much. Lekker terug op de radio. Zometeen in jouw middel of de roadshow. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

een lieve, aardige en prettige zanger was het toch, hè? Oscar Harris, dames en heren. Ja. Het was 1980. Ik heb hier de hitlijst, de beste top 100 platen van 1980 voor me liggen. Op nummer 19. Ja, die deed het goed. The Song for the Children. Heb je toevallig in je familie of kennissenkring nog een Peter in het wild rondlopen? Dan is hij op dit ogenblik even lekker de sjaak. Jawel! Dit is de Middle of the Road Show.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.

heren van Jiske werd het jaren geleden. Toch weer leuk om weer terug te horen, vrienden. Het Fly Like an Eagle, Steve Miller Band, terug op de radio. Welkom, via de bekende lange palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. Met alleen maar platen van toen. Lekker stuk. Stuk gedraaid grijs vinyl, jawel. Helemaal grijs, maar nog lang niet versleten. The Captain and the Nail komen uit 1980. Hier zijn ze met Do It To Me One More Time, Please.

Fame met de opvolger van You To Me Are Everything. 1977 was het van de vorige eeuw. En, can't get by without you. En stel je nou voor dat je het toch te heet gaat krijgen tijdens het beluisteren van deze show. Gewoon even afkoelen. Wil wel eens helpen, niet waar? En vast en zeker was dit de allergrootste hit in het hoge noorden. Het zijn de mannen van AHA. Het trio met Tate.

Altijd wel weer een gelukkig monument, mijn lieve luisteraars. Als ze de klanken van de ABBA's weer even op de radio laten klinken, toch? Hè? Want die zullen we nooit vergeten. Björn, Benny, Anna en Frida tezamen op één plaat. En Dancing Queen uit 1976. Zo, ik ben, dat vertelde ik je laatst al, aan mijn cursus luchtgitaar spelen begonnen. Ja, nee, echt, moet je horen. Begint te klinken toch, hè? Mei 1981, toen klapten we in onze handen.

谢谢。

Ze rapte geen woord verkeerd. Het, nou, dat was eigenlijk een goede voorbeeld, hè? Voor de vele rappers hier die na hun kwamen. Ja. Ach, jongen, wat een tijd, zeg. Hè. Heerlijk, toch? Big Hank, Wanda Mike en Master G, de Sugar Hill Gang. Hoorde jij op je radio, Weapons Delights. Het is ook genieten via de ouderwetse buizenradio. Ja, werkt nog steeds hoor. Dan wel op de middenvolle vrienden. Klinkt ook zo lekker en zo luid. Hoe is het met de treinkaartjes?

1979, ja, het studiogroepje was het, toch? De Service. Heb ik ook geprobeerd, hoor. Op zo'n plankje met zo'n zeiltje, maar nee, het lukte me echt niet, hoor. Nee, ja. Ik viel eraf vanaf stuurboord of anders wel vanaf bakboord. Vandaar ben ik weer overgegaan op het... Vond ik ook trouwens heel lekker, hoor. Onderwaterspot, lieve mensen, met een vestje. Weet je wel, nou goed. If I could turn back time. Wie zong dat? Het was Cher.

0: te bekennen, ik heb nooit op de Harry Potter school gezeten. En ook die cursus toveren niet afgemaakt.
1: Ja.
0: Wat was dat, Cher? Even de laatste op de radio in de middel van de roadshow. Morgen zelfde tijd, zelfde golflengte. Spreken we elkaar gewoon gezellig opnieuw. En zometeen veel plezier met mijn lieve collega.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

uit ons basisjaar, ja, moet ik het nog zeggen, Queen en Innuendo. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. We gaan vandaag weer ver terug in de tijd. Nou ja, zover is het nou ook weer niet. We gaan kijken in Iran, Irak. We gaan nog wat voetbaldingetjes vastleggen. We gaan naar Estland, Letland en dat soort dingen. We gaan nog eventjes naar België, zie ik hier. Naar de golf gaan we. We gaan naar Birmingham, dus dat is Engeland. En Amerika natuurlijk, die slaan we ook niet over deze keer. Dan waren er ook nog hits in het jaar waar we de komende twee uur met je over gaan hebben. Op nummer 10 in de non-commerciële lijst. De commerciële lijst, zou ik zo moeten wachten. Ik zeg het bijna verkeerd. In de commerciële lijst, Timmy T, One More Try, stond daar op nummer 10 dat jaar. Knocking on Boots van de Candyman op nummer 9. 8 was voor de Scorpions en Wind of Change. 7, R.E.M. Losing My Religion. En 6 was het de liefde voor muziek van Raymond van het Groene Woud. 5 dan Seal met Crazy en L.A. Style met James Brown is Dead. Stond op nummer 4 dit jaar. More Than Words, Extreme van op nummer 3. En 2 was het Mooi Man, Mannenkoor, Karspoor. En op nummer 1 in dit prachtige basisjaar, waar we het de komende twee uur met je over gaan hebben, stond de heer Bryan Adams uit de film The Robin Hood, Prince of Thieves. Everything I do it for you.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergrauw. Bij recreatieplas Aquabest is gisteravond een vechtpartij tussen twee groepen geweest. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze liep hoofdletsel op en moest naar het ziekenhuis. De ruzie vond plaats bij beachclub Sunrise. Het is niet duidelijk waarom die ontstond. De politie heeft getuigen gehoord, maar nog niemand aangehouden. Het bouwproject van wooncomplex Sky in de Eindhovense wijk Eckhart krijgt een nieuwe ontwikkelaar. Eigenaar Sonneborg heeft het verkocht aan Amvest Living and Care, meldt het EED. De reden daarvoor is niet bekend. Aan de Orionstraat komen 123 zorgwoningen in combinatie met een nieuwe protestantse kerk. Die komen op de plek van de huidige kerk, die later deze zomer nog wordt gesloopt. De Eindhovense D66-fractie wil dat de nieuwe middenberm op de Leenderweg wordt aangepast. Nu parkeren veel mensen hun auto daar, terwijl dat helemaal niet mag. De nieuwe berm werd 8 maanden geleden aangelegd als onderdeel van de grote werkzaamheden aan de Leenderweg. Maar hij leidt volgens D66 vooral tot verwarring en daarom heeft de partij gevraagd of het nog anders kan. Het Gildeplein in Geldrop wordt opnieuw ingericht met meer groen, schaduw en zitplekken. De gemeente heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt. In het nieuwe plan komen onder meer extra bomen en plantvakken met inheemse beplanting.

Op van 2-sterren-restaurant Jam in Gemert. Allebei hebben ze flink wat ervaring, bij Jam, maar ook bij De Lindenhof in Nune. Volgens de eigenaar van Smaak betekent hun komst een echte versterking voor het restaurant. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

een hap van een cake net precies, dus ik zit even mijn mond vol. Neil Diamond uit 1977 hoorde je hem, de Stargazer. We gaan terug naar 1991, ons basisjaar met Ten Sharp en...

featuring Taylor Swift en The Highway. Even wachten dus. Ja, ik moet even gewoon wachten. Dat hebben ze ooit eens tegen me gezegd. Je moet even wachten als je dit muziekje start totdat dit gebeurt. En dan moet je beginnen. De Irakese soldaten onderdrukken met geweld de rebellen van het noorden en zuiden van het land, waarbij ze een humanitaire ramp veroorzaken in ons basisjaar 1991. Dan een videoamateur legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Het is het begin van grote rasserellen in de Verenigde Staten. En in 1991 Letland en Estland stemmen voor onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Een wetswijziging in België in 1991. Dat maakt het mogelijk dat een vrouw op de troon kan komen. Nou, wie weet, hè? En dan in Nederland, Nederlandse langslopende comedieserie Oppassen. Die beleeft in 1991 haar eerste aflevering bij de VARA. Ja. Wordt nu af en toe nog een keer herhaald volgens mij. Of als je op een van die buitennetten kijkt, dan is dat daar ook nog wel te zien. En dan de Golfoorlog. Operatie Face Echo begint waarbij zo'n 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken in 1991. En dan als laatste in dit blokje Monica Seles, die lost Steffi Graaf naar 186 weken af als nummer 1 op de wereldranglijst der proftennisters. De geboren Servische moet de positie naar 21 weken weer afstaan aan haar Duitse collega Steffi Graaf in 1991. En want daar hebben we het met je over nog een goede anderhalf uur, zo'n beetje. Nou, iets minder. Dit is Donovan uit 1967 alweer, zeg.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 7 juli vult Blaaskapel Farine de avondlunch op de kiosk in Son en Breugel. Deze Eindhovense kapel met thuishonk in de Mortel aan de 8e barrière bestaat sinds 1983 en telt zo'n 23 leden. Ze spelen een gevarieerd programma dat van alles omvat, van rock and roll en disco tot prachtige ballads. Kom genieten van deze muzikale diversiteit op dinsdag 7 juli van 8 tot kwart over 9 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

dat gaat zo'n uurtje toch snel, zeg. Jongen, jongen, het zit er alweer bijna op, zeg hier. Boston, Don't Look Back uit 1978 op je radio. En we gaan nog eens even lekker door met wat herrie uit 1978. En dat doen we samen met Incognito, dat heel rustig begint, maar dan stijgt tot een hoogtepunt waarvan je denkt van, oeh, wat is dat een hoogtepunt? Nou, ik maak het een beetje meer dan dat het is, maar het is wel een hele leuke plaat. Uit 1991, uit ons basisjaar, is dit Always There.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Een van de prachtige platen van The Dire Straits. Mark Knopfler in de hoofdrol natuurlijk. En Calling Elvis uit ons basisjaar 1991. In de eerste uur hadden we het met je over de enige echte top 10 van de commerciële lijst, zou gezegd. Laten we nu eens gaan kijken naar de non-commerciële lijst, zo gezegd. Op nummer 10 is daar te vinden. Dan moet ik even terugscrollen. CNC Music Factory met Freedom Williams en Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. Op nummer 10 dus 9 voor Sniffin' the Tears en Everybody Driver's Seat. De Scorpions stond op nummer 8 dat jaar met Wind of Change. En 7 op deze non-commerciële lijst was het James Brown, L.A. Style. Of James Brown is Dead, zo moet ik het zeggen, L.A. Style. Salt and Pepper met Let's Talk About Sex op nummer 6. En 5 was voor Raymond van het Groenewoud en de liefde voor de muziek. R.E.M. Losing My Religion op nummer 4 en 3. More Than Words van Extreme. En ook in deze lijst op nummer 2. Mooi man, Karkspoor, Mannenkoor, Karkspoor. Oftewel, mooi man dus het prachtige lied wat deze groep in het horen weet te brengen. Ik zal het niet gaan draaien, denk ik. En op nummer 1 ook hier Bryan Adams met zijn prachtige nummer uit die film Prince of Thieves. Oftewel Robin Hood, Prince of Thieves. I will do it for you. I do anything for you, but I won't. Ik raak er nu helemaal van de kookkast. everything I do it for you. Oftewel Bryan Adams uit de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991. Ha. Gaan we mond even spoelen. Hopelijk kom ik dadelijk terug en dan weet ik wel waar ik over praat. Dit zijn trouwens de Sweet en de Teenage Rampage uit 1974.

uit ons basisjaar 1991. Chris Isaak. Nobody loves no one. Een heel rustig. Wicked Game, dus een van de platen die in 1991 hoge ogen scoorde, moet ik eerlijk toegeven. Dus. En dit is zo'n plaat uit de 90 jaren, tenminste eigenlijk uit de 60 jaren, maar in de 90 jaren deed Tina Turner het nog alleenig een keertje over daarvoor, als het een keertje de 60er jaren met Ike. Maar dit is dus Tina alleenig en de Nutbush City Limits.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter en Heartbreak, oftewel de subtitel is Make Me a Dancer, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. En we kennen Sophie Ellis Baxter van haar keukensessies, of moet ik zeggen, de keukendans CQ-zangsessies die ze heeft gehad. Als je denkt van waar heeft die man het over, ik zou zeggen kijk eens een keer op internet, zoek daar eens een keer naar Sophie Ellis Baxter en dan kom je vanzelf die clipjes tegen waar ze met man, lief, de zonen, dochters, alle kinderscharen die ze heeft in de keuken liedjes zingt en danst. Ja, en dat staat dan op internet gewoon. Ja, kan je gewoon naar kijken, hoef je niks voor te doen. Ik heb er één of twee gezien, het ziet er wel leuk uit. Check het maar eens een keer oud, zeggen ze dan zo in het Engels. Nou ja, half Nederlands, half Engels. Hey, dit is de bouwval.

Rush. Sorry, ik zit eventjes weer met mijn gedachten ergens anders. En dat moet ik eigenlijk niet doen. Paul Abdul hoorde je. En Rush. We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar 1991. In Birmingham, Groot-Brittannië, worden 6 mannen vrijgelaten na 16 jaar onterecht gevangenschap wegens IRA-terrorisme. De mannen hebben bekentenissen afgelegd die later zijn ingetrokken, maar ze zijn met geweld afgedwongen, die bekentenissen. En dan de 4 voormalige gedetineerden van de bezettingsmacht in Duitsland, de VS, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, die officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. In Bonn schept Ron Dekker, zwerver van de IJssel uit Deventer, het Nederlandse record op de 100 meter schoolslag korte baan, dus 25 meter aan, tot 59,7 seconden. En dan de Bel 20, de Leidense aandeelindex, zogezegd voor de Euronext in Brussel. Die gaat van start in 1990. En ook nog een treurig bericht. 1991. Connor Clapton, de zoon van zanger Eric Clapton, valt van de 53ste verdieping van een wolkenkrabber in Manhattan in New York. Eric Clapton zal later, naar aanleiding van de dood van Connor, het nummer Tears in Heaven schrijven. Dat is toch zo'n mooi nummer met waar de rillingen zo'n beetje van over je rug heen lopen. Je ziet toch maar weer dat hele tragische gebeurtenissen soms hele mooie nummers kunnen opleveren. En dan 1991 was ook de oprichting van de Mercurials. En als je denkt van, hé, wat is dat? Dat is de douane-unie tussen 5 Zuid-Amerikaanse landen. En dan is het laatste nog, het laatste nummer van het in 1900 als partijorgaan van de SDAP. Begonnen het dagblad, het Vrije Volk, verscheen toen voor het eerst. En, nou, ik zal er nog eentje echter doen. Het einde van het Warschau-pact, dat is ook in 1991. Ja, ha, ha, ha.

is the life. Dit is het leven en daar zal je dan ook eigenlijk wel een beetje zo mee moeten doen of je wilt of niet. Dus maak er maar het beste van, zou ik zeggen. Probeer ik ook in ieder geval. Even kijken, wat hebben we nog meer voor je? Het zit er bijna op, zeg jongens, nog eventjes en dan ga ik mijn biezen pakken. Ik heb nooit mijn biezen, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat een biezen zijn, maar ik ga ze dadelijk pakken. En dan zeg ik tot de volgende keer, maar eerst nog even deze.

lekkere muziek te hebben. Easton Colton en All Over the Road. Het zit er, zoals ik al had gezegd, zo'n beetje voor me op. Ik zou zeggen, veel plezier nog met de rest van de crew hier. En ik zie en hoor je gauw weer met weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. En dan gaan we weer kijken naar een nieuw jaar in de geschiedenis. Een nieuw jaar waar we naar uitkijken en waar we het gaan over gaan hebben. Ik sluit het af. Dit is Black Box uit ons basisjaar 1991. En Strike It Up.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kittikoti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
4: Een hoogtepunt uit

Nou, fluister de slaap maar uit je ogen, want het slaapliedje. 1984, dat geloof ik niet. Jezus, ja, 1984, Emmylou Harris met Mr. Sandman. Welkom bij Afternoon.

zo is dat. Laat los. Een afternoon delight. Laat los. Tessa June was dit. En met MC McKenna zometeen. Met Faith Winters en Kelsey. Maar eerst de Black Tie.

0: is voor de kerk. Ja, ik ben niet zo kerks, maar in ieder geval voor de kerk destijds heb ik het geluid geregeld. Het waren, ja, dus kinderdiensten waren dat. Maar er zat ook ouderen bij. En toen werd het liedje gezongen, ik weet het nog goed, door mevrouw Non was dat. Ja, toevallig heet ze een non vandaag gedaan, maar ze kon ontzettend mooi zingen, dat meisje. En die zong Joan Osborne's nummer One of Us. Nou, de hel brak los in de kerk. Ja, ja.
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music
0: and more. En toen dachten wij ook, het had zo mooi kunnen zijn. En dat zei John Hayes ook, het had zo mooi kunnen zijn. Deze

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergrauw. De Brabantse PVV wil opheldering van het provinciebestuur over de problemen met het busvervoer eind vorige week. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Door de hitte van de afgelopen dagen viel het busvervoer in de regio grotendeels uit. De warmte zorgde ervoor dat elektrische bussen niet meer konden worden opgeladen. Er komt een onderzoek naar een snelle busverbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Dat meldt de Belgische omroep TVL. Nu duurt een rit tussen het Vlaamse Hasselt en Eindhoven nog bijna 3,5 uur. Een rechtstreekse verbinding zou die reistijd dus kunnen inkorten. De Vlaamse verkeersminister laat nu onderzoeken of dat mogelijk is en wat de kosten zijn. Bij recreatieplas Aquabest is gisteravond een vechtpartij tussen twee groepen geweest. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze liep hoofdletsel op en moest naar het ziekenhuis. De ruzie vond plaats bij beachclub Sunrise. Het is niet duidelijk waarom die ontstond. De politie heeft getuigen gehoord, maar nog niemand aangehouden. Het bouwproject van wooncomplex Sky in de Eindhovense wijk Eckhart krijgt een nieuwe ontwikkelaar. Eigenaar Sonneborg heeft het verkocht aan Amvest Living and Care, meldt het EED. De reden daarvoor is niet bekend. Aan de Orionstraat komen 123 zorgwoningen in combinatie met een nieuwe protestantse kerk. Die komen op de plek van de huidige kerk, die later deze zomer nog wordt gesloopt. De Eindhovense D66-fractie wil dat de nieuwe middenberm op de Leenderweg wordt aangepast. Nu parkeren veel mensen hun auto daar, terwijl dat helemaal niet mag. De nieuwe berm werd 8 maanden geleden aangelegd als onderdeel van de grote werkzaamheden aan de Leenderweg. Maar hij leidt volgens D66 vooral tot verwarring en daarom heeft de partij gevraagd of het nog anders kan. Het Gildeplein in Geldrop wordt opnieuw ingericht met meer groen, schaduw en zitplekken. De gemeente heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt. In het nieuwe plan komen onder meer extra bomen en plantvakken met inheemse beplanting. Daarmee moet het plein koeler worden en wordt de biodiversiteit vergroot. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

naar het jaar 1989. Nee, Cherry en Man Child. Ed Sheeran ook nog strakjes. Yes, met Wonder Serious Stories. Ik ken dat plaat helemaal niet, nog nooit van gehoord. Maar goed, dat is leuk, dan leer je dat ook weer kennen natuurlijk uiteraard. Maar eerst Bluff en Mens in...

Mens 2012 kwam de plaat uit. Zometeen Ed Sheeran met I'll Real Remember You. Maar eerst de George Baker Selection. Terug naar de jaren 70. En hij zingt...

0: words in heavy doses.
1: Nene Thierry in Manchild. Nene Thierry, half Marokkaans, half Engels. Ja, een Londense moeder en een Marokkaanse vader. Het kan verkeren. Rollator discoplaat van deze keer was dat 1989. Nu naar Bilbao.

deze plaat helemaal niet. Nee, ik ben wel opgegroeid met die muziek eigenlijk. Met zwagers en zo, weet je wel. Yes, ja, ja, zwager die is nu inmiddels in de 70 en die kennen dit wel. Yes, en Wonderful Stories was dit. Belbao en Hip Kids ook nog daarvoor. En nu Mike Muster en Jambalaya. 1993 is dit. Dat is wel leuk. Een beetje rock and roll in Afternoon Delight.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur. Die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
9: Dit is Platenprak met René van Elst.

verwoest waren nummer 1 hit. Song Blue uit de vroege zomer van 1972. Natuurlijk is deze geïnspireerd door het tweede deel van de symfonie nummer 21 van Mozart. Schreef Diamond dit ijzersterke statement dat het zingen van simpel bluesy liedjes de perfecte remedie is tegen de dagelijkse beslommeringen. Nou, dat is het zeker. Zeker op deze maandag, de temperatuur is weer wat enigszins gezakt. Ja, in huis is alles nog heel erg warm, al moet ik eerlijk zeggen. Heel leuk dat je er bent op deze maandag. Platenpak is er weer. Mijn broer is er niet bij, maar de hele week waarschijnlijk niet. Want hij is nog met andere zaken bezig, met een huisverbouwing. Ja, maar hij luistert wel in ieder geval. Hey, leuk dat je luistert. Platenpak tot de klok van 2 neem ik je mee. Met onder andere Dido Live for Rent. Van het warme, namelijk akoestische optimisme van New Diamonds, reizen we door het begin van deze eeuw voor een prachtig staaltje Britse melancholie.

0: soundtrack van de film en musical Fame uit de zomer van 1980. Van die flitsende, zwetende dansscholen van New York schakelen we gewoon eventjes over naar een lome, sfeervolle avondvibe van eigen bodem. Dickie Dex en Slaap Lekker.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

met zijn gigantische nummer 1 hit. One is One uit het najaar van 73 was dit. Van die vrolijke akoestische klanken van Nick McKenzie schakelen we gewoon eventjes over naar een flinke dosis vocale brute kracht. En natuurlijk pure altitude. We gaan terug naar het voorjaar van 2011 toen de Britse superster Adele de wereld veroverde met haar monumentale album 21. En daarvan ga ik draaien Rumor Has It.

79. Maar we schakelen even over naar een heel andere, zwoele groove. De Britse zangeres Katie Kishun. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal wel van de succesvolle duo Mac en Katie Kishun. Maar met dit nummer bewezen solo haar absolute klasse. You're the One.

0: Duitsers tensie zien met een wereldhit Dreadlock Holiday uit 1978. We hebben nog een verjaardag van Ian Page.
1: Wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl. Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
2: Met René van Elst.
0: Vandaag viert drummer Ian Paice zijn 78ste verjaardag. Het kloppend hart van Deep Purple en het enige bandlid dat sinds de start van 68 onafgebroken is gebleven. Hij geldt als een van de grootste rockdrummers ooit. Zijn soepele polsgebruik, jazzinvloeden en precisie gaven Deep Purple dat unieke swingelde hardrock geluid. Geboren in Nottingham, opgegroeid met jazz en een big band muziek, begon hij al op jonge leeftijd op te treden. Via bands als The Maze belandde hij in 68 bij Deep Purple, waar zijn spel meteen opviel door snelheid, finesse en muzikaliteit. Paice speelde op iconische albums als Machine Head en Burn. En zijn drumpartijen zijn onmisbaar. In klassiekers als Smoke on the Water, Child in Time en Perfect Strangers. Nummers die ook in Nederland en Vlaanderen enorm geliefd zijn. Op zijn 78ste staat hij nog altijd op het podium. Energiek als altijd. Vandaag vieren we niet alleen zijn verjaardag, maar ook de blijvende invloed van een levende rocklegende, Ian Paice. En dit is natuurlijk Smoke on the Water.

0: strawberry soda.
1: It's a real motherfucker.
2: Ik reed naar mijn Ford Escort toen de tijd in 1977 voorbij in Snapmark. Raampjes open, keiharde muziek. Johnny Kito Watson met natuurlijk A Real Mother Fire. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Morgen ben ik gewoon weer terug op je radiostation, dus blijf lekker luisteren. We knallen eruit met Cream en White Room. Ik zeg, maak er nog een mooie maandag van.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Uit de 90's, Nakatomi met Children of the Night. De aftrap van muziekplezier op deze o zo moeilijke maandag, 27 juni 2026. De start van het nieuwe werk.

Uit 2016 hoorden we Douwe Bob met Slow Down hier op deze Ozo Moeilijke Maandag, waar we zometeen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder in het vooruitzicht CCR met Sweet Hitchhiker. En nu check

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een warme 35 graden Celsius. Terwijl Albanië 37 graden Celsius en Cyprus 28 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Richting Centraal- en Noord-Europa heerst een flinke wisselvalligheid. Want in Polen en Finland trekken pittige onweersbuien over bij temperaturen van respectievelijk 40 graden Celsius en 28 graden Celsius. Terwijl België een droge en aangename zomerdag beleeft met een maximum van 26 graden Celsius. Morgen klaart het in Centraal-Europa na de buien flink op, waardoor het in Polen overgaat naar een drogere 31 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en zinderende zomerweer moeiteloos stand met maxima van 37 graden Celsius in Albanië en wel 38 graden Celsius in Spanje. Terwijl het noorden en oosten van het continent juist wisselvallig blijven met aanhoudende regenbuien in het noorden van Rusland. 22 graden Celsius en een mildere 26 graden Celsius in België.
1: De beste hits aller tijden. Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

met de Swiss Hitsager op deze maandagmiddag 27 juni. Met zometeen uit de hitlijst Olivia Rodrigo met The Stupid Song. Maar we gaan eerst naar 1968. Toen scoorde de Amerikaanse bluesrockband Kenneth Head een internationale doorbraak met de single On The Road Again. De track, gezongen door gitarist Alan Wilson, is gebaseerd op een oude bluesstandaard en staat bekend om zijn hypnotische, droneachtige groove en de spiritistische gebruik van de Indiaanse tambura. Het nummer werd de soundtrack van een generatie en is onlosmakelijk verbonden met de hippiecultuur en Woodstock-tijdperk. De single

0: weeroverzicht.
1: Vandaag wordt het 22 graden in de kustprovincies tot nog 27 graden in het oosten en zuidoosten. Daarbij waait er een matige wind uit het noordwesten en bestaat het weerbeeld uit zonnige perioden afgewisseld met een enkele bui. Morgen daalt de temperatuur nog wat verder en het wordt 21 tot 24 graden bij een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui. De rest van de week hebben we met normaal zomerweer te maken. De maxima liggen rond de 23 graden met wolken, zon en af en toe een bui.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben Rory Jonkergrauw. De Brabantse PVV wil opheldering van het provinciebestuur over de problemen met het busvervoer eind vorige week. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Door de hitte van de afgelopen dagen viel het busvervoer in de regio grotendeels uit. De warmte zorgde ervoor dat elektrische bussen niet meer konden worden opgeladen. Er komt een onderzoek naar een snelle busverbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Dat meldt de Belgische omroep TVL. Nu duurt een rit tussen het Vlaamse Hasselt en Eindhoven nog bijna 3,5 uur. Een rechtstreekse verbinding zou die reistijd dus kunnen inkorten. De Vlaamse verkeersminister laat nu onderzoeken of dat mogelijk is en wat de kosten zijn. Bij recreatieplas Aquabest is gisteravond een vechtpartij tussen twee groepen geweest. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze liep hoofdletsel op en moest naar het ziekenhuis. De ruzie vond plaats bij beachclub Sunrise. Het is niet duidelijk waarom die ontstond. De politie heeft getuigen gehoord, maar nog niemand aangehouden. Het bouwproject van wooncomplex Sky in de Eindhovense wijk Eckhart krijgt een nieuwe ontwikkelaar. Eigenaar Sonneborg heeft het verkocht aan Amvest Living and Care, meldt het EED. De reden daarvoor is niet bekend. Aan de Orionstraat komen 123 zorgwoningen in combinatie met een nieuwe protestantse kerk. Die komen op de plek van de huidige kerk, die later deze zomer nog wordt gesloopt. De Eindhovense D66-fractie wil dat de nieuwe middenberm op de Leenderweg wordt aangepast. Nu parkeren veel mensen hun auto daar, terwijl dat helemaal niet mag. De nieuwe berm werd 8 maanden geleden aangelegd als onderdeel van de grote werkzaamheden aan de Leenderweg. Maar hij leidt volgens D66 vooral tot verwarring en daarom heeft de partij gevraagd of het nog anders kan. Het Gildeplein in Geldrop wordt opnieuw ingericht met meer groen, schaduw en zitplekken. De gemeente heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt. In het nieuwe plan komen onder meer extra bomen en plantvakken met inheemse beplanting. Daarmee moet het plein koeler worden en wordt de biodiversiteit vergroot. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Ik ben dood.

Olivia Newton-John samen met ILO, Jorda Sanadu. Met het komend half uur de top 40 van 40 jaar geleden. Waar we gaan kijken naar de nummers 40 tot en met...

0: Academus en Flyers uit 94 met Twist and Shout.
1: En dit was 40 jaar geleden de Top 40.
0: 22e jaargang, week 26, de editie van 28 juni 1986... met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Hekkensluiter is een plaat die 3 weken lang genoteerd staat... en 1 plaats zakt naar 40, Die Streams van Heart. De eerste die we binnenkomen op 39, Stephanie met Huracan. Ook nieuw op 38, Moesje Vrijheid met 1000 maal Do... En 3 plaatsen doorgestegen in de tweede week naar 37. Boys Don't Cry van The Cure. 10 weken notering voor Robert Long met Iedereen Doet Het. Zakt deze week 13 plaatsen naar 36. En nu op 35. Say It, Itzy Daily. 10 weken genoteerd dit nationaal product. Centerfold met Dictator. Die 10 plaatsen zakt naar 34. En nu op 33. Friends Will Be Friends van Queen. Ook een nieuwe binnenkomer op nummer 32, Papa Don't Preach van Madonna. En normaal staat 3 weken genoteerd met Hoe Je Het Ook Doet. En stijgt 2 plaatsen door naar 31. Uit dit overzicht een nieuwe binnenkomer. En die is van Queen met Friends Will Be Friends.
2: Nieuw.
3: 33.

0: Kijk je 1985 met Alison Moyet. Je hoorde All Cried Out. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziek.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Everybody Loves Me Better uit 2015, hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Waar we zo gaan kijken naar het weeroverzicht van de Verenigde Staten. Verder hebben we It's a Miracle van The Culture Club. En nu uit 89, Jason Donovan. Dit is Too Many Broken Hearts.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag start de week in New York met kans op een bui bij 29 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met een warme 34 graden Celsius. In Washington DC valt er eveneens een bui bij 31 graden Celsius. Aan de westkust en in het zuiden schijnt de zon volop met een heerlijke 25 graden Celsius in Los Angeles, een zonnige 31 graden Celsius in Miami en een warme 36 graden Celsius onder een strak blauwe hemel in Las Vegas. Morgen blijft het wisselvallig met kans op een bui in New York bij 31 graden Celsius en in Washington DC bij 34 graden Celsius. Richting de woensdag klaart het in Washington DC prachtig op naar een zonovergrote 39 graden Celsius. Terwijl ook Chicago mag rekenen op een stralend zonnige dag bij 35 graden Celsius.
1: Oeh, Reinier Witbos Veugen.

and the 20s. Je luistert naar Muziekplezier, waar we zometeen muziek van eigen bodem hebben klaarstaan. Een recente hit van Direct, Won't Fall. Maar we gaan eerst verder met de Moody Blues, de Britse pioniers van de symfonisch rock, die wereldfaam verwierven door muziek op meesterlijke wijze te versmelten met klassieke orkestklanken. Tijd voor een breekbare romantische en akoestische parel uit het voorjaar van 1978. De Moody Blues met Had to Fall in Love.

vorige week zondag schitterden ze nog op het podium in Pinkpop Direct. Je hoorde Won't Fall hier bij Muziekplezier, waar we zo meteen naar de Nederlandse weersverwachting gaan kijken. Verder hebben we het vooruitzicht Womack & Womack, CeeLo Green en AHA met rond kwart voor de hit in een verstaanbare taal. Nu tijd voor een

0: weeroverzicht.
1: Vandaag wordt het 22 graden in de kustprovincies tot nog 27 graden in het oosten en zuidoosten. Daarbij waait er een matige wind uit het noordwesten en bestaat het weerbeeld uit

0: zonnige periode, afgewisseld met een enkele bui. Morgen daalt de temperatuur nog wat verder en het wordt 21 tot 24 graden bij een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui. De rest van de week hebben we met normaal zomerweer te maken. De maxima liggen rond de 23 graden met wolken, zon en af en toe een bui.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: De erfgoedvereniging van Son en Breugel nodigt u uit voor een bijzondere avond in het Vestzaktheater. Op donderdag 9 juli vanaf 6:30 tot 10:30 s'avonds staat de lezing Breugel is mijn moederstaal op het programma. Oud-dorpgenoot Ad Volen vertelt over zijn reis van het plaatselijke dialect naar de taal van de wereld. Terwijl Ad Lathouwers prachtige gedichten in Brabants voordraagt. De toegang is gratis voor leden van het erfgoed. 3 euro voor de bibliothecarissen en 5 euro voor overige belangstellenden. Kom gezellig kijken op Kerkplein 5 in Son en Breugel op donderdag 9 juli aanvang 6:30 s'avonds.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Ik ben

bij het laatste half uur heeft gebracht van muziekplezier voor deze maandag 27 juni. Met zometeen AHA en Totsi. En daarna is het tijd voor de hit in een verstaanbare taal. En wil je op de hoogte blijven rondom het treinen en zeilen van deze radioshow? Ga ervoor naar facebook.com/muziekplezier.eu. Nu tijd voor deze hit uit 2011 van Silo Queen. Dit is Bright Lights, Bigger City.

0: voor geworden en dat betekent tijd voor...
1: De hit in een verstaanbare taal.
0: Soms heb je momenten waarin de wereld om je heen zo intens en overweldigend aanvoelt... dat je de behoefte voelt om een verbinding te maken met iets dat groter is dan jezelf. Het is een bijna spirituele ervaring, een moment van pure overgave... waarin je je eigen kwetsbaarheid herkent en hoopt uitspreekt dat je wordt gehoord. Het is geen smeekbede uit wanhoop, maar een krachtige uiting van verlangen naar verlossing... naar een essentie die de oppervlakkigheid van het dagelijks leven ontstijgt. Die momenten voelen aan als een heilige dans tussen het aardse en het goddelijke... waarbij de passie in je hart een eigen taal spreekt die geen woorden nodig heeft. Het is de erkenning dat zelfs in de diepste duisternis... de muziek van je ziel altijd de weg terug kan vinden naar het licht. Het is een viering van menselijkheid in al haar complexiteit... Eén moment waarin je je ogen sluit, je handen vouwt en jezelf laat meevoeren door de kracht van het gebed.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

Betty Davis Eyes van Kim Carnes uit 81. En dat bracht ons aan het einde van de show voor deze maandag 27 juni. Morgen zijn we er weer op de daverende dinsdag. 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de Tens en de Twenties. Ik wens je nog een hele fijne maandag toe en laat je achter met Kim Wild. Hier is You Keep Me Hanging On. Tot morgen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op de zaterdag 4 juli is er weer live muziek in Café Den Ekker in Best. Speciaal tijdens de kermis vanaf 2:30 middags kun je genieten van een gezellige muzikale middag met live optredens. De entree is gratis, dus iedereen kan gewoon binnenlopen en meegenieten van de sfeer en de muziek. Je vindt Café Den Ekker aan de Nieuwstraat 44 in Best. Kom langs en vier de kermis mee met live muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldde Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
10: Dekker Radio. Menno Dekker.
11: Oude munt.

echt waar. Een Nederlandse groep, Shocking Blue. En een grote hit uit 1969 als eerste in Dekker Radio. Het verhaal over Venus. Welkom bij Dekker Radio. Hé, hey, leuk hè? Ik heb nog meer oude klankjes, hè? Maar ook de dag van vandaag, hoor. Die vergeet ik niet. Dit is Chicago. Another rainy day in New York City.

nooit eerder gehoord. Deze gekke uitvoering van onzin. En woorden Bram Vermeulen, Dekker Radio. Hey, ken je deze nog uit de jaren 70? Mac en Katie Kassoen en deze.

zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf, want telkens als ik naar je kijk.

ken je deze hit toch? Van vroeger? Ja. Hij is al heel oud hoor, uit 1974. Redbone heette deze groep. Come and Get Your Love. En weet je wat nou zo bijzonder was? Het waren echte indianen uit Amerika. Ja. En zo stonden ze ook op de foto natuurlijk. Hè? Ja. Come and Get Your Love met Dekker Radio. Om je een beetje op voortmaken, zeg, want ik heb nog meer herrie klaarstaan. Oeh, deze komt hard aan hoor. Yes! Dat zeg ik niet. Zo heet de groep. Uit Engeland. Nou, die kunnen er wat van, hoor. Owner of a Lonely Heart.

0: Ja, we stormen alweer op de bodem van natuur af. Even schakelen met Wiebe in Studio 2 over deze drie die we dadelijk horen.
1: Deze drie, zo in de...

0: Tot zo.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. De Brabantse PVV wil opheldering van het provinciebestuur over de problemen met het busvervoer eind vorige week. De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Door de hitte van de afgelopen dagen viel het busvervoer in de regio grotendeels uit. De warmte zorgde ervoor dat elektrische bussen niet meer konden worden opgeladen. Er komt een onderzoek naar een snelle busverbinding tussen Hasselt en Eindhoven. Dat meldt de Belgische omroep TVL. Nu duurt een rit tussen het Vlaamse Hasselt en Eindhoven nog bijna 3,5 uur. Een rechtstreekse verbinding zou die reistijd dus kunnen inkorten. De Vlaamse verkeersminister laat nu onderzoeken of dat mogelijk is en wat de kosten zijn. Bij recreatieplas Aquabest is gisteravond een vechtpartij tussen twee groepen geweest. Daarbij is een vrouw gewond geraakt. Ze liep hoofdletsel op en moest naar het ziekenhuis. De ruzie vond plaats bij beachclub Sunrise. Het is niet duidelijk waarom die ontstond. De politie heeft getuigen gehoord, maar nog niemand aangehouden. Het bouwproject van wooncomplex Sky in de Eindhovense wijk Eckhart krijgt een nieuwe ontwikkelaar. Eigenaar Sonneborg heeft het verkocht aan Amvest Living and Care, meldt het EED. De reden daarvoor is niet bekend. Aan de Orionstraat komen 123 zorgwoningen in combinatie met een nieuwe protestantse kerk. Die komen op de plek van de huidige kerk, die later deze zomer nog wordt gesloopt. De Eindhovense D66-fractie wil dat de nieuwe middenberm op de Leenderweg wordt aangepast. Nu parkeren veel mensen hun auto daar, terwijl dat helemaal niet mag.

Nieuweberm werd 8 maanden geleden aangelegd als onderdeel van de grote werkzaamheden aan de Leenderweg. Maar hij leidt volgens D66 vooral tot verwarring en daarom heeft de partij gevraagd of het nog anders kan. Het Gildeplein in Geldrop wordt opnieuw ingericht met meer groen, schaduw en zitplekken. De gemeente heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt. In het nieuwe plan komen onder meer extra bomen en plantvakken met inheemse beplanting. Daarmee moet het plein koeler worden en wordt de biodiversiteit vergroot. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainpoort lees je in onze app en op studio040.nl.

Spread Away, The Georgie Fame en The Blue Flames. Drie achter elkaar en dit is nummertje 2 in de rij van de week. Nightworks. We gaan naar 2013. Toen heb ik hem ook wel eens gedraaid, deze. Nathaniel. En drie in de rij van 3. Mathieu met Zombie.

ja, Mathieu en Zombie. Mooi. Mooie titel trouwens. Ja. Dit is Vrij Nieuw van Jascha. Help! Uitroepteken.

Help, weg, Josja, volgende keer beter, jongen. Ja, toch? Ashton, Gardner en Dykes en dit. Met hond in studio, goed luisteren. Can you get it?

Heb je dat nou? Can you get it? Ashton Gardner and Dine. Leuke muziek uit 1971. Dat is een tijdje terug, zeg. Ik heb een hele tijd geleden gewerkt voor een radiostation op zee. En dat was Radio Waddenzee. En daar hadden we een zendertechnicus. En dat is een Belgische meneer. Walter Galle heette hij. Ja, en dan draaide ik deze wel eens in het programma. Van Urbanus, uit België natuurlijk. En dan vond hij maar niks. Had het er blijkbaar niet zo op. Of hij had het niet op Madame met een bontjas. Dat zou ook nog kunnen. Want zo heet deze song.

0: Die draaien al een paar jaartjes mee, hoor. En The Very First Time uit 2008, dat is al een tijdje terug. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 90.
0: Italië, Laura Pausini. Strani, amori. Oh. In het Italiaans klinkt dat allemaal geweldig. Ik ga even zwijmelen, hoor. Ik ben even weg.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Ah. haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
11: SNB
12: 107.5 FM.
11: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
11: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. Vandaag gaan we muziek draaien voor Aris Zwartoet, de Viswinkel.

voor dat fantastische personeel. Want Aris en Wilma bijstaan daar. In die schitterende viswinkel gaan wij wat speciale platen draaien.

En de geschiedenis van Aris Swartwood is nou verbonden met een Volendamse visfamilie, vissersfamilie. En die zijn al bijna een eeuw actief. Maar de reis van Volendam naar Brabant is gebeurd in 1933... toen verhuisde grootvader Jan Swartwood op een bad. Met zijn gezin van Volendam naar Valkenswaard. Want door de afsluiting van de Zuiderzee en de vorming van de IJsselmeer werd het traditionele vissersbestaan steeds moeilijker. En daarom begon de familie in Brabant een handel in vis. Het is begonnen met een winkel waar ze ook nog vis, kaas en groenten verkochten. Maar later trok de familie met een bakfiets en vervolgens verkoopwagens door de camper om vis te verkopen. Zo is het allemaal gebeurd. We gaan muziek draaien voor Sienna, Simone, Piet, Wilma, Aris, Fabian, Stef, Ikra, Dado en Namo.

Onze vaste luisteraars, die boffen, want ze hebben daar een hele goede muzikale smaak. In die viswinkel. Iemand wilde graag deze plaat horen. Michael Jackson en de Jackson 5 voor Ikra. Goedemorgen.

Dat was hij dan als eerste uit die prachtige familie daar in Waalre bij Aris Visswinkel. De eerste verzoekplaat. Maar we hebben ook nog platen voor mensen die jarig geweest zijn afgelopen week. En we hebben er eentje nu op de draadtafel liggen voor Henrad. Henrad. Mikey Henrad. En Mikey is een ABBA-fan. We hebben deze alles voor hem gedraaid. Dat staat vast in mijn discogeheugen. Plaat die we toegemaakt hebben in de Hollywood. Marcel Woods en ik. De remix van ABBA. Lay all your love on me.

Ze behoren zeker tot onze vaste luisteraars op zondagmorgen naar Hollywood Swinging. Mikey Henrad voor zijn verjaardag nog. We gaan het zo meteen nog hebben over de tweede generatie. Van Aris Zwartgoed. De Viswinkel. Met hoofdletters. Uit Waalden. Deze is voor Shanna. Die daar vol liefde en plezier werkt. In Waalden. Mr. Stevie Wonder.

maar later heeft hij een eigen viswinkel geopend aan de Eindhovenweg in Aalst. En in 1975 stopt hij er dan mee en gaat zich volledig richten op de markthandel. Met markt in Weert, Veldhoven, Geldermans en Varkenswaard. En dat doet hij samen met zijn twee zoons. Dus zo leert de kleine Aris van Jozef aan het vak waar hij nog steeds in zit. Wat een verzoekje voor de trance. Deze wordt gedraaid voor Stef.

En ik spreek best ook veel mensen die daarbij zijn geweest toen de tijd bij dit optreden van de Tramps met band helemaal compleet in de Hollywood in Eindhoven. En we draaien deze voor Stefke de Tramps en Trusting Heart. Marianne de Goudkuil was afgelopen week jarig. Ze heeft een hele mooie woonwinkel in Heteren. Broeder Meubelen. Als je in de buurt bent, ga dan zeker eens een keertje kijken. Ze heeft hem ontmoet in Indonesië. El Giro.

voor Marjan Galkel, nog voor haar verjaardag van afgelopen week. Kleine Aarsje groeide dus letterlijk en figuurlijk op. Tussen de viskramen en verkoopwagens. En na jarenlang in een familiebedrijf gewerkt hebben, opende hij in 1999 zijn eigen vis. Speciaalzaak. Aan de Raadhuisstraat in Waalwijk. En daarmee werd hij de derde generatie zwarthoed die van de vis zijn beroep maakte. Het is mijn favoriete viszaak daar. En ik ga er altijd naartoe met een love train.

0: Ja, de Love Train. Heerlijke plaat van de OJ's. We kunnen waarschijnlijk niet alle verzoekplaten behandelen in het eerste uur. Maar gelukkig, we hebben nog een uurtje hierna.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's there. Hey, what's going on, man?
0: This is for Mr. Iris himself.
2: Let the music play.
0: Barry White.

0: She's at home.
1: Ja, laten we maar even in de familie blijven en dan komen we terecht bij Bilba. The Supremes!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars, binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Drie verzoekplaten. De Aris Viswinkel. Aris Zwarthoed Viswinkel. In Waalre. Deze is voor iemand die dit weekend zijn feestje in het water zag vallen. Nou, was het maar water, maar het is afritting. Dat kaartje is voor het PSV-stadion. Maar dat gaat niet door. Een kleine pleister op de wonden voor onze Jacques van Contessa. Hier is First Choice. En soms heb je het nodig, Dr. Love.

Laat gaan we weer even terug naar het personeel van de viswinkel van Aris Zwarthoed. Deze is voor Petra. Diana Ross. En zeg eens even, wie is nou de boss?

Ik denk dat Petra dat is. Petra is de bos. In ieder geval met deze plaat die we voor haar draaiden. We hebben er nog eentje voor twee broertjes. En dat is deze. The Night Train voor Darrow en Namo. The Night Train.

Het personeel van Aris Zwarthoed, Viswinkel, Raadhuisstraat 12 in Waalre. Dan hebben we het over Daro, Namo, Ikra, Stef, Fabian, Aris, Wilma, Petra en Sienna. En we hebben er nog één op liggen. Eén plaat hebben we erop liggen en die is dan voor Simone. Er komt ze aangelopen. Ja, daar is ze, Simone. Dat zou mooi zijn, hè? Samen met Lionel Richie naar binnen komen. En dan spring je samen op het plafond in de viswinkel. En dan ga je dansen. On the ceiling.

Misschien heb je nog nooit gehoord van de naam Aris, maar dat is toch een naam die veel voorkomt rond Volendam en rond de streken daar. Maar ook Jan, Klaas, Kees, Piet, Nico, Gerrit en Keesje. Ja, Keesje. Maar in het geval van Aris was het eigenlijk zo. Zijn grootmoeder van de familie, die heette Arisje. En als je dan over Arisje hebt, dan ontstaat wel eens verwarring. Aris Zwarthoed Vestwinkel, Raadhuisstraat 12 A in Waalre. Je kunt ook op de site kijken, www.zwarthoedvestwinkel.nl. En Aris staat in de regio bekend als een echte vakman. Met veel aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en ambacht. En zijn winkel onderscheidt zich door verse Noordzeevis. Eigen bereidingen zoals salades, soepen en overschotels. En een sterke focus op hygiëne en productkennis. En als je er nog nooit geweest bent, ik vind het een van de mooiste viswinkels waar ik ooit geweest ben. Zeker de moeite waard. Wij gaan door met Lou Roll.

Ik was net een plaat aan het zoeken en kwam ik de LP weer tegen. The Whole World is Dancing van de Tramps. Ik denk, we gaan toch nog dit uur die titelsong draaien. Dat is een plaat waar je vrolijk van wordt. Want wat is er mooier als de hele wereld aan het dansen is. In plaats van als heel de wereld.

I love you for a long time. Dat was Cupid van de Detroit of de Spinners, want het is hetzelfde. Ik ga afscheid nemen, lieve mensen, lieve luisteraars. Want straks ben ik weer in de club. Misschien kunnen we wel een borreltje drinken samen. Want hij komt live on stage op zondagmiddag vandaag. George McGray. Dit was zijn grote hit in de Chivago, in de Hollywood. En nu ook in de club. Pas goed op jezelf. Blijf gezond. Eet af en toe een lekker visje. En je weet nu wel waar je moet zijn, toch?

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al twee keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat, is onbekend. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van twee overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van anderhalf gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
4: Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
6: I have a dream that one day...

0: created me.
1: Goedenavond, je luistert naar Caribisch Carousel, de radio Zon en Breugel. Als je luistert, dan luister je vandaag naar een vakantie-editie. En dat houdt in dat dit live is opgenomen, maar op een willekeurig moment wordt uitgezonden. Ik ben Marion de Prado en ik breng jullie 2 uur tropische muziek.

deze lekkere swinger van Cubano Son beginnen het programma. Ik heb het net al gezegd, als je zit te luisteren, dan luister je naar een vakantieeditie van Caribisch Carousel. Dat houdt in dat die van tevoren is opgenomen en willekeurig wordt uitgezonden. Maar natuurlijk samen met mij en samen met mijn muziek. We gaan er lekker tegenaan. We gaan lekker een heleboel leuke nummers draaien. En ik laat ze achter elkaar doorlopen.

Ja, dat was niemand minder dan Don Perignon en José Alberto El Canario. El Canario, omdat hij altijd fluit in zijn nummers. En daar kan je hem ook gewoon heel goed aan herkennen. Als je net ingetuned hebt, je luistert dus naar een vakantieeditie van Caribisch Carousel. Wij zijn normaliter op de maandagavond live, echt live, van 7 tot 9. En je kunt ons horen bij Radio Son en Breugel.

een band die ook hele leuke live concerten geeft. Dus als je die ooit een keer langs hoort of ziet komen, is het de moeite waard om te gaan kijken. Ze maken lekkere dansmuziek. Tromboranga, en dit was een nummer waar ze ook wel een beetje beroemd mee zijn geworden. Palo pa la campana. Ik ga even naar Cuba. Adalberto Alvarez, helaas overleden. Isuzón.

Roberto Alvarez heeft waanzinnig veel muziek gemaakt en je kunt hem vinden op Spotify. Over Spotify gesproken, al mijn playlists staan op, al onze playlists staan op Spotify. Je kunt ze vinden. Ze zijn wat moeilijk te vinden, hoor ik. Maar dan moet je Caribisch Carousel beide met een hoofdletter schrijven. En mijn naam, M. Marion Del Prado, is ook M met een hoofdletter, D met een kleine letter en P met een hoofdletter en los van elkaar. En dan denk ik dat je gewoon in een walhalla van playlisten komt met zo ontzettend veel muziek dat ik er zelf bijna niet meer uitkom. We blijven even in Cuba bij het volgende nummer. En dat is Aimé Nuviola, is een vrouw. En ik heb de laatste tijd vaak naar haar muziek zitten luisteren. Dit nummer heet Paco. En de teksten gaan gewoon allemaal over hoe slecht het in Cuba gaat of hoe ze Cuba willen redden. Nou, ik heb daar vaak in de programma's al over zitten vertellen.

Cuba heeft ook nog wel behoorlijk wat vrouwelijke zangeressen. Dat is dubbel natuurlijk, vrouwelijke zangeressen. Even kijken, want ik wil even overschakelen naar...

Zoals ik al zei, ik heb niet zoveel muziek van deze artiest gedraaid de afgelopen jaar eigenlijk. Dus ik zal eens in zijn cd's gaan graven. Want deze was toch wel heel erg mooi. Nog iets langzamer, en dit is best wel bijzonder, is een Son Montuno, denk ik, of een bachata. Hangt er vanaf of je de klaven hoort. In de bachata hoor je geen klaven, in de Son Montuno wel. Het is Omi Hernandez, een Puerto Ricaan, en, of een Dominicaan, weet ik ook niet zeker, maar in ieder geval Leonie Torres uit Cuba.

het soms een beetje moeilijk is om een bachata van een son montuno te onderscheiden. Nou, bachatas hebben gewoon helemaal geen klaven. En die hoor je in de son montunos wel. Dus wat dat betreft is dat een houvast, maar het blijft gewoon moeilijk. En nou, die langzame nummers, daar kan je eigenlijk altijd wel iets op dansen. Even kijken, we hadden het over bachatas. Zelfs Cubanen maken bachatas. Deze van Havana de Primera.

Ja, La India, die scherpe stem uit Puerto Rico en Isaac Delgado uit Cuba. Even kijken, wat wilde ik zeggen? Ik wilde zeggen dat we ook themaprogramma's hebben. Dus als jij een keer, als jij specialist bent in een muzieksoort of in een onderwerp of zo, dan neem contact met ons op. Dan kan je bij ons in de uitzending komen en dan besteden we gewoon 2 uurtjes aan een thema wat jij meebrengt. We gaan het samen voorbereiden dan. En nou, graag heb ik natuurlijk dat je zelf een heleboel voorbereidt, maar dat kunnen we altijd samen doen. In ieder geval, wij zijn normaliter live te beluisteren op de maandagavond van 7 tot 9. En dan luister je naar Radio Zon en Breugel. Van de nieuwe cd van Mayito Rivera.

Zeker de moeite waard, die nieuwe CD of de CD Parabachar Chaputin van Mayito Rivera. Ik ga door met Africando, een band die ik graag hoor op de dansvloer en die eigenlijk maar een beetje wat weer refreshment nodig heeft. Afijn, als je luistert, luister je naar een vakantie-editie van Caribisch Carousel, Radio Zon en Breugel. Die is live opgenomen natuurlijk, alleen willekeurig uitgezocht.

vakantieedities zijn niet terug te luisteren op Mixcloud. Maar normaliter kan je onze programma's allemaal terugvinden via de website van Radio Zon en Breugel. Dan zoek je terugluisteren. En dan ga je naar Caribisch Carousel. En dan kom je bij Mixcloud terecht. En daar staan onze live uitzendingen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen drie directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
5: I have a dream that one day

0: created equal.
1: Goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel en dit is Radio Zon en Breugel. Dit is een vooropgenomen programma, maar ik ben er gewoon wel. Of ik ben er eigenlijk niet. Maar vanavond gewoon lekkere muziek toch en mijn stem. En ondertussen een beetje gebabbel.

Ja, en ik kom op Spotify gewoon toch nog een hele hoop muziek tegen wat ik eigenlijk niet ken. En dat is eigenlijk wel leuk. Als je net hebt ingetuned, je luistert naar Caribisch Carousel. Deze vooropgenomen programma. Ik ben er wel dus, maar ik ben er ook eigenlijk niet. En dat komt omdat ik gewoon regelmatig toch richting de Cariben ga om weer inspiratie op te doen. Ik ga Wilbert soms opzoeken en afijn, ik ben dus gewoon op vakantie.

carousel, die kan je volgen. En daar zet ik af en toe zet ik daar wat informatie op over feesten of over playlisten die we draaien of over bands die er zijn. Nou, daarnaast is er een Facebookpagina van Party Center, Skifit Party Center. Omdat wij één keer per maand daar, de derde zondag van de maand, altijd een feest geven.

En ik kom ook soms bachatas tegen die ik nog nooit gehoord heb. En deze Johan, die... Ja, die kende ik helemaal niet. We draaien weer een beetje door elkaar heen. En nou, ik had het net over die Facebookpagina's. Dat is dus een, we geven elke maand, de derde zondag van de maand... geven we een matinee bij Skifit Party Center. Die, dat feest heet Skifit Salsa Sunday. Daar is voornamelijk wordt ook salsa gedraaid. Maar natuurlijk ook ter afwisseling bachata's en kizomba's. Het is een gratis feest, dus je bent er altijd welkom. Ook al dans je geen salsa.

Ja, een leuk jongerenproject uit Medellín, Colombia. Aguanile Salsa. En het nummer heet A Través del Vaso. De volgende is Gran Combo, maar dan niet de Puerto Rico, maar uit New York.

Ja, en dat was een mooie van Omi Hernandez en Leonie Torres. De volgende wordt weer een salsa volgens mij.

Ja, en dan komt er een hele bekende van Roberto Blades, La Murga de Panama. En dat is eigenlijk van zijn broer Ruben Blades.

0: Para que lo goce.
1: Een klassieker, La Murga de Panama. En ik weet niet of Roberto Blades broer van... Ik denk niet een broer, het zal wel familie zijn. Maar dit zijn dan wat nieuwere, opnieuw gearrangeerde versies. We gaan even lekker met de semba. Matthias Damasio van Zaburo.

Lekker december. Ik vind het ook fijn om erop te dansen. En wat ik jullie ook nog wilde zeggen, er zijn twee agendasites in Nederland. Salsa.nl voor boven de rivieren en salsagids.info. Salsa.info, salsagids.info. Voor beneden de rivieren. Vooral die laatste, die moet je maar eens opzoeken op internet. Daar staan alle feesten in, staan alle scholen in. Mocht je geïnteresseerd zijn om whatever te gaan dansen, bachata, kizomba of salsa, ga bij verschillende dansscholen kijken. Want ze hebben allemaal hun eigen sfeer, ze hebben allemaal hun eigen docenten. Doelgroepen kunnen een beetje verschillen. De ene is wat ouder, de ander wat jonger. Dus je kan alle informatie daar vinden op salsagids.info.

Behoorlijk in, want Bachata Dominicana is weer helemaal hot. En dat is minder armenwerk en meer voeten- en heupenwerk. We gaan nog even naar de samba en de kizomba en dan zitten we alweer 5 minuten.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken. Waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Grey Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom zij deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grady Lyle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en Avatar.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Write That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brett Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een weids en sfeervol geluid.

Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Livin' the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Amerikanen-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de countryhoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
1: SNB
7: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
1: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judds. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuoze gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan,

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door het weemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk.

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Moving Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij het dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert, naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennismaken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
0: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zonnebreugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radio SMB.nl.
5: Radio SMB.

Er zijn liedjes die niet op de voorgrond treden, maar wel dichtbij blijven. Alsof ze met je meezitten, zonder iets te verwachten. Die liedjes draaien we in Dream Sessions.

Wat je vandaag hebt meegemaakt, hoeft nu even geen rol te spelen. Laat het los, al is het maar voor de duur van dit nummer. Dit

Dit was Dream Sessions. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen van dit stille moment. Waar je ook bent, neem het gevoel mee. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli sluit de Blaaskaken de dag af op de kiosk in Son en Breugel. Onder leiding van Freddy Lauwens is dit een kleurrijk gezelschap met een groot repertoire in de regio. Ze hebben al diverse cd's uitgebracht en staan garant voor een gezellige, afwisselende muzikale avond. Kom genieten van dit optreden op vrijdag 10 juli van 7:30 tot 8:30 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdagavond 11 juli is er in de cultuurboerderij in Westerbeers het Markia Bambergers Swing Quartet te gast. Samen met multi-instrumentalist Christian van Hemert van 8 uur tot 10 uur 's avonds staat een sfeervol concert vol gypsy jazz op het programma. Bezoekers worden meegenomen naar de swingende sfeer van Parijs in de jaren 30 met bekende Franse en Engelse jazzklassiekers. Virtuose solo's en meeslepende zang. Een avond vol charme, energie en musicaliteit voor liefhebbers van jazz en live muziek. Op zaterdag 11 juli van 8 tot 10 uur 's avonds in de cultuurboerderij Vondelse straat 8 in Westerbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Op vrijdag 10 juli speelt het dagorkest Woensel Muziekkorps op de kiosk in Son en Breugel. Dit orkest is opgericht in 2001 en is speciaal voor muzikanten die overdag met elkaar muziek willen maken. Leeftijd speelt daarbij geen rol. Hun repertoire is breed, van marsmuziek tot lichtklassiek, met vooral herkenbare muziek voor iedereen. Kom langs op vrijdag 10 juli van 2:30 tot 2:30 in de middag in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.